0: baga dula idola ya nanu ayeme mbaga wirugo bade nation oku nanda bugo dabu ka oku wabu wa mehu kuwaga kikogula kogula hii uga gino matura mehu umabe imbu hike yeme baraga wirugo benda baro ninu go rana januwa ko ino tabani nuba eno duwa niem shoko kana wa sambuado ya inuza kuzo osunwa azuma bukbo tulisi ya sambuado kakpasibo
1: pepewa pepepepepe ye mpepe nkwa behengi honda ba ye mpepe nkwa pepewa pepepepepepe pepewa
2: biyong para nwiku me ira wiku amame daba ye nwa wikulo inyeme
3: Bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, bewa, b